bonke ke abakhona ezindaweni zonke akube umbuso kimi nonke umbuso wodwa hamba wena usemoyeni wempetha amandla in Jesus mighty name.